0: Morgen bij, mevrouw Verkokken.
1: Morgen bij, mevrouw Verkokken.
0: Morgen bij, mevrouw Verkokken. Has arrived at dialing incident 074, staging on James Hardy Way, waiting for further instructions from Orville Pumper.
1: Receive, mevrouw Verkokken. You've arrived, Orville.